0: meer baten. Serena Williams keert over ruim een week terug op Wimbledon in het enkelspel. De 44-jarige Amerikaanse tennister heeft hiervoor een wildcard ontvangen van de organisatie. Williams nam 4 jaar geleden afstand van het tennis en speelde onlangs weer dubbeltoernooien, onder meer samen met haar zus Venus en de Canadese Victoria Moboko. Grote delen van Europa hebben te maken met een periode van extreme hitte, met lokaal temperatuurrecords voor juni en code rood in onder meer Frankrijk en Spanje. In Frankrijk liet de temperatuur vandaag op tot 41 graden en wordt het de komende dagen 40 tot 42 graden, terwijl in Engeland 35 graden is gemeten en in Duitsland en de Alpenlanden tot 38 graden wordt verwacht. In het zuidoosten van Nederland is sinds gisteren sprake van een regionale hittegolf, terwijl elders in het land de komende dagen temperaturen tot 38 graden mogelijk zijn. Het weerbericht: vrijwel overal droog. De minimumtemperatuur ligt tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Maandag droog en net als op zondag een afwisseling tussen zon en wolken. Ook dan 24 tot 31 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?

Dus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: It's Power FM.
2: Is ook al maatkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Premier Jette heeft namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Dat deed hij in Rotterdam tijdens een bijeenkomst met leden van de Molukse gemeenschap. In de zaal werd wisselend gereageerd op de excuses, die volgens sommigen te laat komen. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is vanmiddag verdronken in de Waal bij Ochten, nadat zij enkele kinderen in veiligheid had gebracht. De vrouw verdween rond 13:50 middags onder water, waarna direct een zoekactie werd gestart door de hulpdiensten. Zij werd na ongeveer een uur gevonden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Serena Williams keert over ruim een week terug op Wimbledon in het enkelspel. De 44-jarige Amerikaanse tennister heeft hiervoor een wildcard ontvangen van de organisatie. Williams nam 4 jaar geleden afstand van het tennis en speelde onlangs weer dubbeltoernooien, onder meer samen met haar zus Venus en de Canadese Victoria Moboko. Grote delen van Europa hebben te maken met een periode van extreme hitte, met lokaal temperatuurrecords voor juni en code rood in onder meer Frankrijk en Spanje. In Frankrijk liep de temperatuur vandaag op tot 41 graden en wordt het de komende dagen 40 tot 42 graden, terwijl in Engeland 35 graden is gemeten en in Duitsland en de Alpenlanden tot 38 graden wordt verwacht. In het zuidoosten van Nederland is sinds gisteren sprake van een regionale hittegolf, terwijl elders in het land de komende dagen temperaturen tot 38 graden mogelijk zijn. Het weerbericht: vrijwel overal droog. De minimumtemperatuur ligt tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Maandag droog en net als op zondag een afwisseling tussen zon en wolken. Ook dan 24 tot 31 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Premier Jette heeft namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Dat deed hij in Rotterdam tijdens een bijeenkomst met leden van de Molukse gemeenschap. In de zaal werd wisselend gereageerd op de excuses, die volgens sommigen te laat komen. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is vanmiddag verdronken in de Waal bij Ochten, nadat zij enkele kinderen in veiligheid had gebracht. De vrouw verdween rond 13:50 middags onder water, waarna direct een zoekactie werd gestart door de hulpdiensten. Zij werd na ongeveer een uur gevonden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Serena Williams keert over ruim een week terug op Wimbledon in het enkelspel. De 44-jarige Amerikaanse tennister heeft hiervoor een wildcard ontvangen van de organisatie. Williams nam 4 jaar geleden afstand van het tennis en speelde onlangs weer dubbeltoernooien, onder meer samen met haar zus Venus en de Canadese Victoria Moboko. Grote delen van Europa hebben te maken met een periode van extreme hitte, met lokaal temperatuurrecords voor juni en code rood in onder meer Frankrijk en Spanje. In Frankrijk liet de temperatuur vandaag op tot 41 graden en wordt het de komende dagen 40 tot 42 graden, terwijl in Engeland 35 graden is gemeten en in Duitsland en de Alpenlanden tot 38 graden wordt verwacht. In het zuidoosten van Nederland is sinds gisteren sprake van een regionale hittegolf, terwijl elders in het land de komende dagen temperaturen tot 38 graden mogelijk zijn. Het weerbericht: vrijwel overal droog. De minimumtemperatuur ligt tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Maandag droog en net als op zondag een afwisseling tussen zon en wolken. Ook dan 24 tot 31 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Premier Jette heeft namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Dat deed hij in Rotterdam tijdens een bijeenkomst met leden van de Molukse gemeenschap. In de zaal werd wisselend gereageerd op de excuses, die volgens sommigen te laat komen. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is vanmiddag verdronken in de Waal bij Ochten, nadat zij enkele kinderen in veiligheid had gebracht. De vrouw verdween rond 13:50 middags onder water, waarna direct een zoekactie werd gestart door de hulpdiensten. Zij werd na ongeveer een uur gevonden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Serena Williams keert over ruim een week terug op Wimbledon in het enkelspel. De 44-jarige Amerikaanse tennister heeft hiervoor een wildcard ontvangen van de organisatie. Williams nam 4 jaar geleden afstand van het tennis en speelde onlangs weer dubbeltoernooien, onder meer samen met haar zus Venus en de Canadese Victoria Moboko. Grote delen van Europa hebben te maken met een periode van extreme hitte, met lokaal temperatuurrecords voor juni en code rood in onder meer Frankrijk en Spanje. In Frankrijk liep de temperatuur vandaag op tot 41 graden en wordt het de komende dagen 40 tot 42 graden, terwijl in Engeland 35 graden is gemeten en in Duitsland en de Alpenlanden tot 38 graden wordt verwacht. In het zuidoosten van Nederland is sinds gisteren sprake van een regionale hittegolf, terwijl elders in het land de komende dagen temperaturen tot 38 graden mogelijk zijn. Het weerbericht: vrijwel overal droog. De minimumtemperatuur ligt tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Maandag droog en net als op zondag een afwisseling tussen zon en wolken. Ook dan 24 tot 31 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Dit is Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Premier Jette heeft namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Dat deed hij in Rotterdam tijdens een bijeenkomst met leden van de Molukse gemeenschap. In de zaal werd wisselend gereageerd op de excuses, die volgens sommigen te laat komen. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is vanmiddag verdronken in de Waal bij Ochten, nadat zij enkele kinderen in veiligheid had gebracht. De vrouw verdween rond 13:50 'smiddags onder water, waarna direct een zoekactie werd gestart door de hulpdiensten. Zij werd na ongeveer een uur gevonden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Serena Williams keert over ruim een week terug op Wimbledon in het enkelspel. De 44-jarige Amerikaanse tennister heeft hiervoor een wildcard ontvangen van de organisatie. Williams nam 4 jaar geleden afstand van het tennis en speelde onlangs weer dubbeltoernooien, onder meer samen met haar zus Venus en de Canadese Victoria Moboko. Grote delen van Europa hebben te maken met een periode van extreme hitte, met lokaal temperatuurrecords voor juni en code rood in onder meer Frankrijk en Spanje. In Frankrijk liep de temperatuur vandaag op tot 41 graden en wordt het de komende dagen 40 tot 42 graden, terwijl in Engeland 35 graden is gemeten en in Duitsland en de Alpenlanden tot 38 graden wordt verwacht. In het zuidoosten van Nederland is sinds gisteren sprake van een regionale hittegolf, terwijl elders in het land de komende dagen temperaturen tot 38 graden mogelijk zijn. Het weerbericht: vrijwel overal droog. De minimumtemperatuur ligt tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Maandag droog en net als op zondag een afwisseling tussen zon en wolken. Ook dan 24 tot 31 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Slechts 2 grote webwinkels hebben hun site en app volledig toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking, meldt onderzoeksbureau Level Level na een jaar Europese wetgeving. De autoriteit Consument en Markt controleerde 100 webwinkels en concludeert dat meer dan de helft nog niet goed werkt voor deze groep. Over 3 maanden volgt een nieuwe toetsing, waarbij winkels risico lopen op een boete. De A27 is tussen Gorinchem en Everdingen afgesloten vanwege werkzaamheden aan de verbreding van de snelweg. De afsluiting richting Utrecht begon om 5 uur in de ochtend en duurt tot 17 juli. In de andere richting is de weg dicht van 29 juni tot en met 3 augustus, met omleidingen via de A2 en de A15. De eerste onderhandelingsronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland is afgerond. Bemiddelaars Qatar en Pakistan melden dat er een stappenplan ligt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Lagere onderhandelaars blijven nog de hele week in Zwitserland om gemaakte afspraken uit te werken, waaronder een communicatiekanaal voor de Straat van Hormuz. De rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella lijkt de presidentsverkiezingen in Colombia te hebben gewonnen met 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda kreeg 48,7% en wil de telling van tienduizenden stembureaus aanvechten. De officiële uitslag wordt naar verwachting over enkele dagen vastgesteld. Het weerbericht. De zon schijnt flink. De noordoostenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 4. En het wordt vandaag maximaal 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

ieder huis had 100 kamers. In elke kamer stond de tv. En haar ouders bleven eeuwig leven. En ze leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En ze zou niet hoeven leren, want ze werd vanzelf knap.

Mijn vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een explosie en brand in een aardgasterminal op het industrieterrein Ras Laffan in Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. 18 mensen worden vermist. Het complex is verwoest door de ontploffing, die ontstond terwijl werknemers de werkzaamheden probeerden te hervatten na een eerder bombardement door Iran. Bij een schietpartij op een middelbare school in Tacloban City op de Filipijnen zijn vanochtend 3 mensen om het leven gekomen en raakten 5 mensen gewond. De politie heeft 2 verdachten met pistolen opgepakt, van die 1 een 15-jarige leerling is. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Slechts 2 grote Nederlandse webwinkels zijn volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, een jaar na de invoering van Europese wetgeving hierover. Toezichthouder ACM waarschuwt dat winkels binnenkort maatregelen kunnen verwachten als er geen verbetering optreedt. Uit onderzoek van Level blijkt dat consumenten met een beperking vaak nog niet zelfstandig online kunnen winkelen. In Nederland zijn er nog steeds meer banen dan mensen die een baan zoeken, meldt het UWV. Volgens de jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen zijn vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener dit jaar nieuw toegevoegd. Door kunstmatige intelligentie nemen de baankansen juist af voor onder meer grafisch vormgevers, vertalers, tekstschrijvers en reclame- en klantenservicebanen. Het weerbericht. De zon schijnt flink. De noordoostenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 4, en het wordt vandaag maximaal 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.
2: Your station number one.

0: je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een explosie en brand in een aardgasterminal in Qatar zijn minstens 54 mensen gewond geraakt en 18 mensen vermist. De explosie gebeurde in de Barzan-fabriek op het industrieterrein Ras Laffan, terwijl werknemers bezig waren het werk te hervatten. Het complex is verwoest en betreft grotendeels Qatarese eigendom met een klein aandeel van ExxonMobil. Bij een schietpartij op de San Jose National High School in Tacloban City in de Filipijnen zijn vanochtend 3 mensen om het leven gekomen en 5 gewond geraakt. De politie heeft 2 verdachten met pistolen aangehouden, waaronder een 15-jarige leerling van de school. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De olieprijzen zijn vanochtend gedaald nadat er tekenen zijn van vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten. In de vroege ochtend kostte een vat Brentolie $79,01, een daling van 2%. Dit weekend werden miljoenen vaten olie via de straat van Hormuz vervoerd, ondanks tegenstrijdige berichten over de status van de zeestraat. Oranje won met 5-1 van Zweden op het WK voetbal. Met Brian Brobby in de spits, Donjel Malen op rechts en Crescencio Somerville als invaller. Bondscoach Ronald Koeman overweegt om opnieuw wijzigingen aan te brengen in de voorhoede voor de groepswedstrijd tegen Tunesië. Dat duel begint donderdagavond om 6 uur lokale tijd in het stadion van Kansas City. Het weerbericht. De zon schijnt flink. De noordoostenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 4... En het wordt vandaag maximaal 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'll follow you to the end of the world. That I can. And I want you to know that.

valt. Hij pakt zijn pet en hij fluistert zachtjes, weer een dag verknald. Hij heeft geen geld, hij heeft geen vriend, waar hij heen kan gaan.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is op.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een explosie en brand in een aardgasterminal in Qatar zijn minstens 54 mensen gewond geraakt en 18 mensen vermist. De explosie gebeurde in de Barzan-fabriek op het industrieterrein Ras Laffan, terwijl werknemers bezig waren het werk te hervatten. Het complex is verwoest en betreft grotendeels Qatarese eigendom met een klein aandeel van ExxonMobil. Bij een schietpartij op de San Jose National High School in Tacloban City in de Filipijnen zijn vanochtend 3 mensen om het leven gekomen en 5 gewond geraakt. De politie heeft 2 verdachten met pistolen aangehouden, waaronder een 15-jarige leerling van de school. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De olieprijzen zijn vanochtend gedaald nadat er tekenen zijn van vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten. In de vroege ochtend kostte een vat Brentolie $79,01, een daling van 2%. Dit weekend werden miljoenen vaten olie via de straat van Hormuz vervoerd, ondanks tegenstrijdige berichten over de status van de zeestraat. Oranje won met 5-1 van Zweden op het WK voetbal, met Brian Brobbey in de spits, Donjel Malen op rechts en Crescencio Somerville als invaller. Bondscoach Ronald Koeman overweegt om opnieuw wijzigingen aan te brengen in de voorhoede voor de groepswedstrijd tegen Tunesië. Dat duel begint donderdagavond om 6 uur lokale tijd in het stadion van Kansas City. Het weerbericht. De zon schijnt flink. De noordoostenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 4. En het wordt vandaag maximaal 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: De Britse premier Keir Starmer heeft zijn aftreden aangekondigd en zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Starmer blijft aan als premier en Labour-leider totdat er een opvolger is gekozen, waarvoor kandidaten zich vanaf 9 juli kunnen melden. Hij verwacht dat het Verenigd Koninkrijk in september een nieuwe premier heeft. De Nationale Ombudsman constateert dat de overheid onvoldoende leert van fouten bij de hersteloperatie in het aardbevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe. Volgens de Ombudsman zijn er problemen met het omgaan met klachten, waaronder het zoekraken van 329 dossiers bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Meer dan 400 Groningers zochten sinds 2022 contact met de Ombudsman over de hersteloperatie. De Australische politie heeft in Londonderry, een voorstad van Sydney, 2700 kilo cocaïne gevonden. Het gaat om de grootste kookvangst ooit in het land. In totaal zijn 8 mensen aangehouden, onder wie 2 mannen die op het terrein probeerden te vluchten. De olieprijs is vanochtend gedaald tot ruim $79 per vat, wat volgens markten samenhangt met positieve berichten over vredesgesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran en de VS zijn volgens bemiddelaars een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen een vredesdeal te sluiten. Intussen voeren olietankers met miljoenen vaten door de straat van Hormuz, ondanks onduidelijkheid over de status van de zeestraat. Het weerbericht. De zon schijnt flink. De noordoostenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 4. En het wordt vandaag maximaal 24 graden in het noorden, tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: luistert naar het leukste radiostation van Nederland.
1: Dit is Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.
7: Hitspower FM.

0: Nieuwsuur Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Amerikaanse krijgsmacht heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op boten in het oostelijk deel van de Stille Oceaan, waarbij gisteren 2 doden vielen en 6 mensen overleefden. Bewijs voor betrokkenheid bij drugsmokkel leverden de Amerikanen niet. Sinds september voerde de VS volgens persbureau AP ongeveer 60 aanvallen uit, waarbij meer dan 210 doden vielen. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen naar 1003, waarvan 254 mensen zijn overleden en 100 mensen zijn genezen. Nog 365 patiënten worden behandeld of zitten in quarantaine, terwijl ruim 35.000 contacten niet zijn opgespoord. In buurland Oeganda zijn 19 besmettingen vastgesteld, met 2 overleden personen, na contact met patiënten uit Congo. De Britse premier Keir Starmer heeft bekendgemaakt af te treden. Starmer heeft vanochtend telefonisch zijn ontslag aangeboden aan koning Charles, maar blijft premier en Labour-leider tot er een opvolger is gekozen. Kandidaten voor het leiderschap van Labour kunnen zich vanaf 9 juli melden. De Britse premier Keir Starmer heeft vanmorgen zijn vertrek aangekondigd. Zijn premierschap duurde bijna 2 jaar en eindigt na oplopende druk, mede door schandalen rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. Starmer leidde Labour eerder naar een grote verkiezingsoverwinning in 2024. Het weerbericht. De zon schijnt flink. De noordoostenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 4. En het wordt vandaag maximaal 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
2: Hitspower FM.

0: FM。
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine.

laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddybeer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Oost-Congo is opgelopen tot 1003, waaronder 254 sterfgevallen. Ongeveer 100 mensen zijn genezen sinds de uitbraak in mei, terwijl 365 mensen in het ziekenhuis liggen of in quarantaine zitten. In buurland Oeganda zijn 19 besmettingen vastgesteld, met 2 overlijdens, na contact met patiënten in Congo. Legale gokbedrijven in Nederland stappen naar de rechter om Meta te dwingen illegale goksites harder aan te pakken. Ze dienen ook een klacht in bij de Europese Commissie, die volgens hen te weinig doet om EU-regels te handhaven. Volgens branchevereniging VNLOC waren in het laatste kwartaal van 2025 ruim 70.000 gokadvertenties op Meta-platforms, waarvan meer dan 95% illegaal. De Britse Labour-partij heeft premier Keir Starmer na 2 jaar leiderschap afgezet. Starmer blijft aan tot de partij een nieuwe leider kiest, naar verwachting voor het einde van de zomer. Andy Burnham heeft zich officieel kandidaat gesteld als nieuwe leider en kan mogelijk snel worden aangewezen als premier. Lionel Messi kan vanavond bij een doelpunt in het WK-duel van Argentinië tegen Oostenrijk om 7 uur de topscorer aller tijden op een WK worden. Kylian Mbappé, nu 4e op de WK-topscorerslijst met 14 doelpunten, speelt later op de avond met Frankrijk tegen Irak om 11 uur. Messi heeft 16 doelpunten in 27 WK-wedstrijden gemaakt. Mbappé 14 in 15 duels. Het weerbericht. De zon schijnt flink. De noordoostenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 4. En het wordt vandaag maximaal 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak

0: ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
1: Iedereen is

0: On your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Landelijke Studentenvakbond in Utrecht meldt een toename van huurproblemen onder internationale studenten. Dit jaar kwamen er 263 hulpverzoeken binnen bij hun meldpunt Housing Hotline. Variërend van extreme huurprijzen en bedwansen tot illegale verhuur en slechte woonomstandigheden. Volgens de vakbond zijn deze problemen onder meer het gevolg van het tekort aan studentenkamers. Labour-premier Keir Starmer wordt na 2 jaar aan de kant geschoven door zijn eigen partij in het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham heeft zich kort na Starmers bekendmaking officieel kandidaat gesteld als opvolger. Starmer blijft aan tot Labour een nieuwe leider kiest, wat volgens hem voor het einde van de zomer moet gebeuren.
1: Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt stil door een storing in de luchtverkeerstoren die rond 11:30 is ontdekt. Landende vliegtuigen mogen niet aankomen en sommige vluchten wijken uit naar Rotterdam The Hague Airport en de luchthaven van Wezen in Duitsland. Vertrekkende vluchten hebben vertraging, maar annuleringen zijn er nog niet.
0: Provincies, gemeenten en de mobiliteits- en logistieke sector zijn het niet eens met de plannen van minister Karremans om vooral bestaande infrastructuur op te knappen in plaats van te vernieuwen. Volgens hen zijn extra investeringen nodig om Nederland toekomstbestendig te maken. Door geldgebrek zegt het kabinet vaker te kiezen voor onderhoud, terwijl overheden waarschuwen voor langdurige afsluitingen en problemen met woningbouw. Het weerbericht. De zon schijnt flink, de noordoostenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 4, en het wordt vandaag maximaal 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De voormalige minister van Justitie van Zuid-Korea, Park Sung-jae, is door een rechtbank in Seoul veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn rol bij de afkondiging van de militaire noodtoestand in december 2024. De rechter acht bewezen dat Park onder meer ambtenaren opdracht gaf om gevangeniscapaciteit te inventariseren en plannen maakte om openbare aanklagers onder toezicht te stellen. Park ontkent alle beschuldigingen. Op het strand van Vlissingen is rond 8 uur vanochtend een 45-jarige man uit Koewacht overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft sporenonderzoek gedaan en de tractor is in beslag genomen voor verder onderzoek. Door een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport ligt het vliegverkeer stil. Sinds ongeveer 11:30 zijn meerdere vluchten geannuleerd of vertraagd en mogen alleen militaire vliegtuigen nog opstijgen en landen. Vluchten zijn uitgeweken naar onder andere Rotterdam De Heek Airport en Wezen in Duitsland. Provincies, gemeenten en de mobiliteits- en logistieke sector zijn tegen de plannen van minister Karremans om vooral bestaande infrastructuur op te knappen in plaats van te vernieuwen. In een brief aan de Kamer melden Karremans en staatssecretaris Bertram dat dit nodig is vanwege miljardentekorten. Gemeenten en provincies waarschuwden eerder al dat zonder extra geld wegen en bruggen afgesloten moeten worden. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Now. Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
1: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
2: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Enjoy your radio. Ik ben Siban Jongkind. Goedendag. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie, Park Sung-jae, is door de rechtbank in Seoul veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn rol bij het afkondigen van de staat van beleg in december 2024. Volgens de rechter gaf Park onder meer opdracht om de gevangeniscapaciteit in kaart te brengen en plande hij om aanklagers onder controle te krijgen. Park heeft de beschuldigingen ontkend. TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten bij de bachelor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Het College voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat het voorkeursbeleid, waarmee 132 van de 440 plekken voor vrouwen zijn, uitvoerbaar is. Vrouwen moeten, net als mannen, wel de selectieprocedure succesvol afronden. De storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport is voorbij. Door een netwerkstoring in de toren lag het vliegverkeer sinds 11:30 stil, met uitzondering van militaire toestellen die wel mochten landen en opstijgen. Rond 13:50 vanmiddag vertrok de eerste lijnvlucht weer, nadat meerdere vluchten eerder waren geannuleerd of omgeleid. Op het strand van Vlissingen is rond 8:00 vanochtend een 45-jarige man uit Koebacht overreden door een tractor, terwijl hij in een tentje lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De tractor is in beslag genomen voor onderzoek en de politie heeft sporenonderzoek gedaan. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De TU Delft mag van het College voor de Rechten van de Mens 30% van de studieplaatsen bij luchtvaart- en ruimtevaarttechniek reserveren voor vrouwelijke studenten. Het beleid geldt voor 132 van de 440 plekken en gaat in vanaf het studiejaar 2027-2028. Vrouwen moeten net als mannen de selectieprocedure afronden. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen en raakten 66 mensen gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden in de Barzan-fabriek op het industrieterrein Ras Laffan. De autoriteiten doen onderzoek naar de oorzaak. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen en volgens de energieminister zijn er geen gevolgen voor de gasvoorziening. Nabestaanden van het echtpaar dat vorige week in Meerstad om het leven kwam, hebben voor het eerst een verklaring naar buiten gebracht. Zij bedanken voor de ontvangen steun en vragen om rust. De 15-jarige zoon van het echtpaar zit vast op verdenking van dubbele moord. Marketa Vondrousova is voor 4 jaar geschorst omdat zij eind vorig jaar weigerde mee te werken aan een dopingcontrole. De internationale Tennis Integrity Agency maakte de straf bekend. De schorsing loopt tot en met 21 juni 2030. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in Brabant en Limburg. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits van Maatland van die generatie webstations. Luister dan naar de grootste van de regio.
1: Hits Power FM.

Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, wat een sick. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht, maar een glaasje Madeira, my dear.

druppeldrank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje.

drank. Er gaan weken voorbij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn

0: Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje, Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje, Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Glaasje Madeira, my dear.
1: Net hard over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7
1: online.
2: It's Power FM.
1: It's Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Altijd en overal. 24 uur per dag.
4: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen en raakten 66 mensen gewond. De ontploffing gebeurde gisteravond tijdens werkzaamheden in de Barzan-fabriek in het industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten is er geen sprake van een aanval of sabotage en is een onderzoek gestart. TU Delft mag van het College voor de Rechten van de Mens studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten bij de opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. 30% van de 440 plekken, oftewel 132 plaatsen, wordt vanaf het studiejaar 2027-2028 voor vrouwen gereserveerd. Het voorkeursbeleid geldt alleen voor wie de selectieprocedure succesvol afrondt. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is op 100-jarige leeftijd overleden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. Zijn overlijden is bevestigd door zijn vrouw aan de Amerikaanse nieuwszender NBC News. Familie en vrienden van het echtpaar dat vorige week werd vermoord in Meerstad hebben via slachtofferhulporganisatie Namens de Familie een verklaring naar buiten gebracht. Ze bedanken voor de steun, vragen om rust en hebben een foto van het echtpaar vrijgegeven. De 15-jarige zoon van het stel is opgepakt op verdenking van dubbele moord. Het weerbericht. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Dinsdag verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Voormalig voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Alan Greenspan, is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw bevestigd aan de Amerikaanse zender NBC News. Greenspan leidde de Federal Reserve van 1987 tot 2006 en speelde een belangrijke rol tijdens meerdere economische crises. Familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad hebben voor het eerst een verklaring naar buiten gebracht. Ze bedanken voor de steun, vragen om rust en hebben via een slachtofferhulporganisatie een foto van het echtpaar vrijgegeven. De 15-jarige zoon is kort na het incident opgepakt en wordt verdacht van dubbele moord. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn minstens 13 mensen omgekomen en 66 mensen gewond geraakt. De ontploffing ontstond gisteravond tijdens werkzaamheden in de Barzan-fabriek op het terrein Ras Laffan. De autoriteiten doen onderzoek naar de oorzaak en volgens de energieminister zijn er geen gevolgen voor de gasvoorziening of export. De TU Delft mag van het College voor de Rechten van de Mens studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten bij de bachelor Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek. Vanaf het studiejaar 2027-2028 wil de universiteit 30% van de plaatsen, 132 van de 440, voor vrouwen reserveren. Het college adviseert het ministerie van Onderwijs het beleid juridisch mogelijk te maken. Het weerbericht. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Dinsdag verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Your station number one. It's Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou.

0: Lux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Lightback. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad hebben voor het eerst een verklaring naar buiten gebracht. Ze bedanken voor de steun, vragen om rust en hebben via een slachtofferhulporganisatie een foto van het echtpaar vrijgegeven. De 15-jarige zoon is kort na het incident opgepakt en wordt verdacht van dubbele moord. Voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Alan Greenspan, is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw bevestigd aan de Amerikaanse zender NBC News. Greenspan leidde de Federal Reserve van 1987 tot 2006 en speelde een belangrijke rol tijdens meerdere economische crises. De TU Delft mag van het College voor de Rechten van de Mens studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten bij de bachelor Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek. Vanaf het studiejaar 2027-2028 wil de universiteit 30% van de plaatsen, 132 van de 440, voor vrouwen reserveren. Het college adviseert het ministerie van Onderwijs het beleid juridisch mogelijk te maken. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn minstens 13 mensen omgekomen en 66 mensen gewond geraakt. De ontploffing ontstond gisteravond tijdens werkzaamheden in de Barzan-fabriek op het terrein Ras Laffan. De autoriteiten doen onderzoek naar de oorzaak en volgens de energieminister zijn er geen gevolgen voor de gasvoorziening of export. Het weerbericht. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Dinsdag verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De TU Delft mag van het College voor de Rechten van de Mens studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten bij de bachelor Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek. Vanaf het studiejaar 2027-2028 wil de universiteit 30% van de plaatsen, 132 van de 440, voor vrouwen reserveren. Het college adviseert het ministerie van Onderwijs het beleid juridisch mogelijk te maken. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn minstens 13 mensen omgekomen en 66 mensen gewond geraakt. De ontploffing ontstond gisteravond tijdens werkzaamheden in de Barzan-fabriek op het terrein Ras Laffan. De autoriteiten doen onderzoek naar de oorzaak en volgens de energieminister zijn er geen gevolgen voor de gasvoorziening of export. Familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad hebben voor het eerst een verklaring naar buiten gebracht. Ze bedanken voor de steun, vragen om rust en hebben via een slachtofferhulporganisatie een foto van het echtpaar vrijgegeven. De 15-jarige zoon is kort na het incident opgepakt en wordt verdacht van dubbele moord. Voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Alan Greenspan, is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw bevestigd aan de Amerikaanse zender NBC News. Greenspan leidde de Federal Reserve van 1987 tot 2006 en speelde een belangrijke rol tijdens meerdere economische crises. Het weerbericht. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Dinsdag verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower Cent kan toch zijn kop niet houden. Hits

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Voormalig kinderarts Karel Ili zei tegen de coronacommissie dat hij tijdens de coronapandemie als OMT-lid bedreigd werd en zich te weinig gesteund voelde door de overheid. Andere leden van het Outbreak Management Team gaven juist aan wel goede hulp van instanties te hebben ervaren bij bedreigingen. Het Openbaar Ministerie kan niet snel nagaan wat er is gebeurd met een aangifte van Ili. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten stappen over van NPO Radio 2 naar Radio 10, waar zij Gordon en Fraukje de Bot opvolgen als ochtendpresentatoren. BNNVARA bevestigt hun vertrek nadat zij 8 jaar het ochtendprogramma Jan-Willem Start opmaakte bij NPO Radio 2. Hun laatste uitzending vindt op 24 juli plaats vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het Zeeuwse statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie declareerde in 2023 en 2024 ruim €11.500 aan vergaderkosten, waarvan het merendeel werd besteed aan 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland bleek dat Bos daarmee meer uitgaf dan andere fracties in de provincie. In die periode golden nog geen strenge declaratieregels. Milieudeskundigen verwachten dat het huidige WK voetbal de grootste CO2-uitstoot ooit zal veroorzaken. Met naar schatting 9 miljoen ton extra uitstoot door veel vliegverkeer tussen de 16 speelsteden in 3 landen. In Houston zijn duurzame initiatieven genomen, zoals een groene corridor en duurzame restaurantcertificaten. Maar FIFA investeert hier zelf niet in. Het gras voor de stadions is met gekoelde vrachtwagens uit Denver aangevoerd en Nederlandse groeilampen houden het in leven. Het weerbericht. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Dinsdag verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Bikepacks op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Voormalig kinderarts Karel Ily zei tegen de coronacommissie dat hij tijdens de coronapandemie als OMT-lid bedreigd werd en zich te weinig gesteund voelde door de overheid. Andere leden van het Outbreak Management Team gaven juist aan wel goede hulp van instanties te hebben ervaren bij bedreigingen. Het Openbaar Ministerie kan niet snel nagaan wat er is gebeurd met een aangifte van Ily. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten stappen over van NPO Radio 2 naar Radio 10, waar zij Gordon en Fraukje de Bot opvolgen als ochtendpresentatoren. BNNVARA bevestigt hun vertrek nadat zij 8 jaar het ochtendprogramma Jan-Willem Start opmaakte bij NPO Radio 2. Hun laatste uitzending vindt op 24 juli plaats vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het Zeeuwse statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie declareerde in 2023 en 2024 ruim €11.500 aan vergaderkosten, waarvan het merendeel werd besteed aan 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland bleek dat Bos daarmee meer uitgaf dan andere fracties in de provincie. In die periode golden nog geen strenge declaratieregels. Milieudeskundigen verwachten dat het huidige WK voetbal de grootste CO2-uitstoot ooit zal veroorzaken. Met naar schatting 9 miljoen ton extra uitstoot door veel vliegverkeer tussen de 16 speelsteden in 3 landen. In Houston zijn duurzame initiatieven genomen, zoals een groene corridor en duurzame restaurantcertificaten. Maar FIFA investeert hier zelf niet in. Het gras voor de stadions is met gekoelde vrachtwagens uit Denver aangevoerd. En Nederlandse groeilampen houden het in leven. Het weerbericht. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Dinsdag verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: often dream of heaven, and I know that Tracy's there.
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Voormalig kinderarts Karel Ily zei tegen de coronacommissie dat hij tijdens de coronapandemie als OMT-lid bedreigd werd en zich te weinig gesteund voelde door de overheid. Andere leden van het Outbreak Management Team gaven juist aan wel goede hulp van instanties te hebben ervaren bij bedreigingen. Het Openbaar Ministerie kan niet snel nagaan wat er is gebeurd met een aangifte van Ily. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten stappen over van NPO Radio 2 naar Radio 10, waar zij Gordon en Fraukje de Bot opvolgen als ochtendpresentatoren. BNNVARA bevestigt hun vertrek nadat zij 8 jaar het ochtendprogramma Jan-Willem Start opmaakte bij NPO Radio 2. Hun laatste uitzending vindt op 24 juli plaats vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het Zeeuwse statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie declareerde in 2023 en 2024 ruim €11.500 aan vergaderkosten, waarvan het merendeel werd besteed aan 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland bleek dat Bos daarmee meer uitgaf dan andere fracties in de provincie. In die periode golden nog geen strenge declaratieregels. Milieudeskundigen verwachten dat het huidige WK voetbal de grootste CO2-uitstoot ooit zal veroorzaken. Met naar schatting 9 miljoen ton extra uitstoot door veel vliegverkeer tussen de 16 speelsteden in 3 landen. In Houston zijn duurzame initiatieven genomen, zoals een groene corridor en duurzame restaurantcertificaten. Maar FIFA investeert hier zelf niet in. Het gras voor de stadions is met gekoelde vrachtwagens uit Denver aangevoerd. En Nederlandse groeilampen houden het in leven. Het weerbericht. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Dinsdag verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.
3: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
1: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Voormalig kinderarts Karel Ili zei tegen de coronacommissie dat hij tijdens de coronapandemie als OMT-lid bedreigd werd en zich te weinig gesteund voelde door de overheid. Andere leden van het Outbreak Management Team gaven juist aan wel goede hulp van instanties te hebben ervaren bij bedreigingen. Het Openbaar Ministerie kan niet snel nagaan wat er is gebeurd met een aangifte van Ili. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten stappen over van NPO Radio 2 naar Radio 10, waar zij Gordon en Fraukje de Bot opvolgen als ochtendpresentatoren. BNNVARA bevestigt hun vertrek nadat zij 8 jaar het ochtendprogramma Jan-Willem Start opmaakte bij NPO Radio 2. Hun laatste uitzending vindt op 24 juli plaats vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het Zeeuwse statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie declareerde in 2023 en 2024 ruim €11.500 aan vergaderkosten, waarvan het merendeel werd besteed aan 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland bleek dat Bos daarmee meer uitgaf dan andere fracties in de provincie. In die periode golden nog geen strenge declaratieregels. Milieudeskundigen verwachten dat het huidige WK voetbal de grootste CO2-uitstoot ooit zal veroorzaken. Met naar schatting 9 miljoen ton extra uitstoot door veel vliegverkeer tussen de 16 speelsteden in 3 landen. In Houston zijn duurzame initiatieven genomen, zoals een groene corridor en duurzame restaurantcertificaten. Maar FIFA investeert hier zelf niet in. Het gras voor de stadions is met gekoelde vrachtwagens uit Denver aangevoerd en Nederlandse groeilampen houden het in leven. Het weerbericht. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Dinsdag verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

een hele erge goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen, die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is ons welkom. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: In mono of kamerbreed stereo.
6: Zo, maar dat klinkt prettig.
7: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Voormalig kinderarts Karel Ily zei tegen de coronacommissie dat hij tijdens de coronapandemie als OMT-lid bedreigd werd en zich te weinig gesteund voelde door de overheid. Andere leden van het Outbreak Management Team gaven juist aan wel goede hulp van instanties te hebben ervaren bij bedreigingen. Het Openbaar Ministerie kan niet snel nagaan wat er is gebeurd met een aangifte van Ily. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten stappen over van NPO Radio 2 naar Radio 10, waar zij Gordon en Vrouwtje de Bot opvolgen als ochtendpresentatoren. BNNVARA bevestigt hun vertrek nadat zij 8 jaar het ochtendprogramma Jan-Willem Start opmaakte bij NPO Radio 2. Hun laatste uitzending vindt op 24 juli plaats vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het Zeeuwse statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie declareerde in 2023 en 2024 ruim €11.500 aan vergaderkosten, waarvan het merendeel werd besteed aan 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland bleek dat Bos daarmee meer uitgaf dan andere fracties in de provincie. In die periode golden nog geen strenge declaratieregels. Milieudeskundigen verwachten dat het huidige WK voetbal de grootste CO2-uitstoot ooit zal veroorzaken. Met naar schatting 9 miljoen ton extra uitstoot door veel vliegverkeer tussen de 16 speelsteden in 3 landen. In Houston zijn duurzame initiatieven genomen, zoals een groene corridor en duurzame restaurantcertificaten. Maar FIFA investeert hier zelf niet in. Het gras voor de stadions is met gekoelde vrachtwagens uit Denver aangevoerd. En Nederlandse groeilampen houden het in leven. Het weerbericht. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht komen de minima uit tussen 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Dinsdag verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.